te pe'e salamo manea te turanga e rekareka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae i apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tōna ra au pūnanga ko te atua te akapuanga i kitea i nā oki kua ui pā te ui ariki kua nā reira anake i te aere mei tō ou katoa ara ingoa e te atua koea katoa te aka